Tweede keer heb ik wel een paar raden komt in Roto Welles. Ik moet uit de jaren te wijten nu te racisme aan Shanti Salah met Fred Lux. Tien ik wat te wijten just a number naar Morgan Heritage. Moet je mij stand for something, the noble chanters met Rafael Pico.